0: It's the bond that binds us. Noise Code en EMS. Hier de bond. Zoals je als gast een keer gaat zeggen. Hey Bertje, zoals altijd. Warme groeten naar de coolste caravan ter wereld. Het zaterdagavondritueel zit er weer op. Misschien heb je daar wel iets staan dat we allebei leuk zouden vinden. Nog een fijne avond. Voor jou en alle anderen. De Übersetzer kan alles. Ja, voor de Google Translate. Ne? Noise Code. Dankeschön, Sascha aus Gelsenkirchen. Ich habe bestimmt was für dich, ja? Schön, dass du wieder mit dabei bist hier auf Hardbase FM.
1: Bond that binds us.